0: nyame kokroko onwara na yene ne nam ado nyame dat dat
1: connect the
0: van nyame bata pe na yene nam onyane awufu onwara na yene ne